In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Assalamu alaikum, goeiemôre en 'n hartlike welkom aan ieder en elkeen van julle. Mense, dit reën stoffies miskien, maar dit reën nogal. Ek was 'n bietjie verras. Ek het nou nie dit verwag nie. I didn't check my weather app for a day or two. Nonetheless, ek kla nie. It is winter after all. I want to hear nothing about solstice en al die kom dinge. Dis Junie maand, kan julle dit glo, die 2 Junie om presies te wees. And that of course corresponds with the 15 of the Dhul-Hijjah 1447. Hartlike welkom aan ieder en elkeen. You are tuned into a community pulse, of course, right here on Radio 786 100.4 FM. Thank you so much for joining us for this Tuesday edition. Altijd een plezier en een voorrecht om in jullie geselskap te wees. Ek is Khadija Ajam en ek is natuurlijk deel van die span, soos jullie weet. Man, laat weet net voor ons, as er iets is op die paaie, ons weet, moest alles het net een bietje stofreekies. En dan somtijds is die paaie misschien net een bietje meer bedrijvig. So laat weet voor ons, 0786 10 11 12, dit is die nummer wat julle vir ons kan 'n boodskap stuur. Of course you can also call us at 021-699-1786. And what you ought to be doing now is follow us on all our social media platforms. You'll find us on Instagram, on Facebook and on TikTok. And if you are already, you know, being clever and following us on our WhatsApp channel, you will see that there's two new conversations that were uploaded in the past few days. Since yesterday, in fact, yesterday morning, Tashreeq spoke to Faisal Musa about what happened to Flotilla Activist International Waters. That was quite an interesting conversation. And then the